bouw moeten komen. Doe goedje. Een programma komen, je hebt het helemaal, je hebt het niet, dat dan, mijn naam.